Sammy staat die land voor barberen en ben hem al lorgen is van ten aan. Ze schat er loog van Hongarije, van vliegen met hem roog, van weer een vier.